0: Drietrippelset, 92.3 FM. Drietrippelset, 92.3 FM.
1: Goedemiddag, luisteraars. Vandaag is het vrijdag, de 22e. En ik ben eraf gesteld op radio 3ZZZ op 92.3 FM. En u luistert naar Ron Noten. We gaan wat gezellige muziek spelen. Een paar meidendelingen, zoals gewoonlijk. En dan gaan we gelijk beginnen met een liedje dat heet Al deze rozen mag je houden. Of in het Engels, I'm leaving it all up to you. Gezongen door Marianne Weber.

En de volgende heet een tuin met rozen, rode rozen. En Magdalena. En dat gezongen door Jolie en Terry West.

En dan gaan we nu maar eventjes naar het weer kijken. Ik weet niet hoe accurate het is, want ik heb het programma een paar dagen van tevoren al opgenomen. Maar volgens de list krijgen we vandaag 17 graden. Met bewolkt een beetje en zonneschijn ook. Morgen 18 graden, bewolkt. Zondag 10 tot 16, de zon er weer doorpiepen. En maandag bewolkt met 10 tot 15 graden. En we kunnen wel zien dat het in Nederland een beetje zomer gaat worden. Vandaag wordt het 26 graden. Morgen 15 tot 28 graden. Zondag 15 tot 28 graden. En maandag, helemaal zonnig ook, 14 tot 26 graden. En de koers is 61,2 Australische dollarcents voor een euro. En dan gaan we nu door met wat muziek. En dan gaan we gelijk door met mijn muziek. En dit is Ramona. Die wordt gezongen door de Blue Diamonds. Zijn oude favorite in de jaren 60.

0: De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie ring Carole op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com.
1: En hier komt een liedje dat heet Jantje Gitaar.

En dat wordt gezongen door Thomas Bergen en Johnny Hoes. En nu gaan we even luisteren naar Koos Alberts. En die zingt: eenzaamheid maakt alle mensen gelijk.

Ja, mensen bestaat al zo'n beetje over de helft. Vergaak is nog zo'n 20 minuten te gaan. En we luisteren naar Ron Lontem op Radio 3 XZZ, 92.3 FM. En nu gaat Stella zingen, In de nacht ben jij gekomen.

Maar het is wel tijd voor een paar kleine mededelingen. De German Speaking Society die heeft op de 20e juni hebben ze een Black and White Dance. En PJ is de muzikant, of whatever je dat zou noemen. En u kunt boeken met Rita Unternaren op 97352438. Dus nou, dat is geen kitje meer zo. Je moet het je eigen voedsel meenemen, glazen en drinks. Dus niet veel left over, alleen maar zitten en drinken. En mee dansen. Nou, Tempel Doelo, die heeft op de 21ste juni... daar hebben ze een Abel Tasman film lunch. En als u erheen zou willen, dan begint ze een beetje om 12 uur. Dan moet u Ellen opbellen op 0431071188. En ook als je lid zou willen worden van die van Tempel Doelo, van maar $20 per jaar, dan kunt u ook Ellen opbellen. En elke tweede zondag van de maand hebben ze de Bintang Social Lunch en de Bintang Restaurants. 74-75 Stadroad Bayswater. En je kan alleen maar per kaart betalen. En als u iets cultureel wil hebben, vergeet niet de Dutch Australian Heritage Center. Noemen ze de DAHC. Zo, dat is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse Oost-Indische cultuur. Zoals u er wil heen gaan, het is in de Abel Tasman Club, 60 Rostown Road, Carnegie, 97153 82. Ze hebben ook een website, dus zoek maar naar Dutch Australia Heritage Center. En dan krijgt u dat ook al die informatie ervan. Dan gaan we nu door met de muziek. En deze heet Liefde is als een roos. En Danny Christian gaat dat zingen.

En hier komen Lucas en Gea samen met jou op een terrasje. Dat zou nou wel lekker zijn in Nederland. Het is lekker zonnig. Lekker buiten zitten. Hier komt-ie.

Ja, mensen, het is tijd om afscheid te nemen. Ik hoop dat het gezellig heeft gevonden. Natuurlijk spoedig beterschap aan alle zieken. En volgende week is Jonathan weer op. En ik denk dat maandag Hans er is. Zo, tot ziens, luisteraars. Please stay tuned voor de Greek program. En we gaan eruit met een mooie instrumentale. En die heet Lady of Spain. Bij de Locomotions.